0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: Weekend van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop. Serving
1: the universe. Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: Radio Land van Waas.
1: Hits en classics.
0: Dit is Radio Land van Waas. Dit is de week van de jaren 80 en 90.
1: En dit is onze muziek.
0: Alleen maar 80s en 90s hits.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De VS en Iran hebben het vredesakkoord ondertekend. Het gebeurde zonder ceremonie, zoals eerder aangekondigd. Iran vond dat niet gepast. Trump ondertekende het akkoord in Parijs op het kasteel van Versailles tijdens een diner bij president Macron.
2: This is Donald.
3: Yes.
4: Bravo.
1: Volgens de Pakistanse premier die mee bemiddelde, gaat de straat van Hormuz meteen open. De VS op hun beurt heffen de blokkades van de havens meteen op. Hezbollah zal niet ontwapenen, zegt de leider van de Libanese militie in een tv-toespraak. Hij noemt het akkoord tussen de VS en Iran een grote overwinning voor Iran. Hij bedankte het land om het akkoord te koppelen aan de eis om Israël te dwingen tot een aanvalstop op Libanon. In het zuiden van Libanon zijn er nog altijd bombardementen. Omgekeerd bestookt Hezbollah Israël met raketten. België wil tegen 2030 zijn hele vloot F-16's aan Oekraïne schenken. Dat schrijft De Morgen. De eerste 7 F-16's draagt ons land dit jaar al over. Enkele daarvan gebruiken Oekraïnse vliegtuigtechnici nu al. De luchtmacht heeft vandaag 53 F-16's, maar wil overschakelen naar F-35 vliegtuigen. In Duitsland is een peuter van anderhalf jaar overleden die in een warme auto was achtergelaten. Het meisje zat er al uren. De hulpdiensten probeerden het kind nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Op het WK voetbal beëindigen Oezbekistan en Colombia rond deze tijd een wedstrijd. Colombia leidt kort voor het einde met 1-2. Eerder vannacht versloeg Ghana Panama met 1-0. Engeland klopte Kroatië met 4-2. En gisteravond raakte Portugal niet voorbij de Democratische Republiek Congo 1-1. De Belgische volleybalvrouwen hebben in de Volley Nations League met 3-0 verloren in en tegen Turkije. Het was voor de Yellow Tigers hun eerste wedstrijd in de tweede competitieweek van die landencompetitie. Vandaag volgt al Brazilië. Een tropische donderdag met temperaturen tot 31 graden. Morgen zelfs 34 graden. En ook in het weekend houdt het hoogzomerweer aan.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.
5: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De VS en Iran hebben het vredesakkoord ondertekend. Het gebeurde zonder ceremonie, zoals eerder aangekondigd. Iran vond dat niet gepast. Trump ondertekende het akkoord in Parijs op het kasteel van Versailles tijdens een diner bij president Macron.
2: This is Trump.
3: Yes.
4: Bravo.
1: Volgens de Pakistanse premier die mee bemiddelde, gaat de straat van Hormuz meteen open. De VS op hun beurt heffen de blokkades van de havens meteen op. Hezbollah zal niet ontwapenen, zegt de leider van de Libanese militie in een tv-toespraak. Hij noemt het akkoord tussen de VS en Iran een grote overwinning voor Iran. Hij bedankte het land om het akkoord te koppelen aan de eis om Israël te dwingen tot een aanvalstop op Libanon. In het zuiden van Libanon zijn er nog altijd bombardementen. Omgekeerd bestookt Hezbollah Israël met raketten. België wil tegen 2030 zijn hele vloot F-16's aan Oekraïne schenken. Dat schrijft De Morgen. De eerste 7 F-16's draagt ons land dit jaar al over. Enkele daarvan gebruiken Oekraïnse vliegtuigtechnici nu al. De luchtmacht heeft vandaag 53 F-16's, maar wil overschakelen naar F-35 vliegtuigen. In Duitsland is een peuter van 1,5 jaar overleden die in een warme auto was achtergelaten. Het meisje zat er al uren. De hulpdiensten probeerden het kind nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Op het WK voetbal heeft Colombia Oezbekistan verslagen met 1-3. Eerder vannacht versloeg Ghana Panama met 1-0. Engeland klopte Kroatië met 4-2. En gisteravond raakte Portugal niet voorbij de Democratische Republiek Congo 1-1. De Belgische volleybalvrouwen hebben in de Volley Nations League met 3-0 verloren in en tegen Turkije. Het was voor de Yellow Tigers hun eerste wedstrijd in de tweede competitieweek van die landencompetitie. Vandaag volgt wel Brazilië. Een tropische donderdag met temperaturen tot 31 graden. Morgen zelfs 34 graden. En ook in het weekend houdt het hoogzomerweer aan.
5: This is a test of the emergency broadcast system.
6: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
7: Dat kunnen gewoon niet fruit worden.
8: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
9: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
8: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
9: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
8: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
10: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
11: Vink Ramen en Deuren.
10: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
11: Let's Vink twice.
12: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
13: Soul Tracks, elke zaterdagavond, 3

0: radioreclame, bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

Where You Live. Zomaar op een donderdagochtend. Goedemorgen, 18 juni vandaag. Dit is de week van de jaren 80 en 90 waar je naar luistert met een pak aan fijne muziek. Ik kan het je verzekeren. Welkom, Soul Asylum nu, Runaway Train. Are you

Je kent ze natuurlijk van Don't You Want Me Baby, waar ook dit was een hit van de Britse band Human League. Met Philip ook in de hoofdrol. Keep Feeling Fascination, en de fascinatie hadden ze wel voor de synthesizers. Maar ja, dat was natuurlijk in de jaren 80 heel populair, hè. Straks Patrick Bruel, Cassé la Voix, maar eerst de Brucey. Bruce Springsteen, Born in the USA. Goedemorgen.

Deze week een beetje op een vervelende manier in het nieuws gekomen. Hij heeft wat klachten aan zijn been. We willen van grensoverschrijdend gedrag. Patrick Bruel, ook populair hier in België. Cassé la voix. Donderdagochtend, het wordt zonnig met lokaal enkele stapelwolkjes. Temperaturen zitten ongeveer hier bij ons rond de 30 graden. Hetzelfde weerbeeld morgen, maar tegen de avond toe meer kans op onweer. Zaterdag en zondag 30 tot 32 graden. Dit zijn de Sister Sledge vanochtend. He's just a runaway.

Een van die talenten uit de jaren 90. Maar hij heeft niet zoveel hits op zijn palmares. Maar dit was toch wel een bekende van hem. John Secara, Just Another Day. Straks Jamiroquai met Space Cowboy. En de excentrieke Grace Jones komt die richting uit. Met Slave to the Rhythm. Maar eerst terug naar de jaren 80, eind jaren 80, en om precies te zijn, 1989. Toen verscheen Richard Marx in de hitlijsten met deze prachtige ballade. Er is Right Here Waiting in de week van de jaren 80 en 90.

0: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Lokoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Lokoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/lokoda.
1: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
2: Dit is de Week van de Jaren 80 en 90.

Chris Jones, een slave to the rhythm. Ze was altijd zo heel speciaal gekleed. Het was dan ook een heel speciale, excentrieke madame Grace Jones, dus hier op Radioland van Maas. Een hele goede morgen, leuk dat je naar ons luistert. 80s en 90s hits een hele week lang. Met nu Phil Collins, You'll Be In My Heart. Don't stop you.

0: De week van de jaren 80 en 90.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

De Zweedse-Noorse samenwerking Aqua heette ze. En ze hadden het over dat ene popje, de Barbie Girl. We gaan richting 8 uur. Je bent zo meteen up-to-date met het nieuws. En dan deel 2 van het ochtendprogramma in de week van de jaren 80 en 90.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De VS en Iran hebben het vredesakkoord ondertekend. Het gebeurde zonder ceremonie, zoals eerder aangekondigd. Iran vond dat niet gepast. Trump ondertekende het akkoord in Parijs op het kasteel van Versailles tijdens een diner bij president Macron.
2: This is Trump. Yes.
3: Bravo.
1: Volgens de Pakistanse premier die mee bemiddelde, gaat de straat van Hormuz meteen open. De VS op hun beurt heffen de blokkades van de havens meteen op. Hezbollah zal niet ontwapenen, zegt de leider van de Libanese militie in een tv-toespraak. Hij noemt het akkoord tussen de VS en Iran een grote overwinning voor Iran. Hij bedankte het land om het akkoord te koppelen aan de eis om Israël te dwingen tot een aanvalstop op Libanon. In het zuiden van Libanon zijn er nog altijd bombardementen. Omgekeerd bestookt Hezbollah Israël met raketten. België wil tegen 2030 zijn hele vloot F-16's aan Oekraïne schenken. Dat schrijft De Morgen. De eerste 7 F-16's draagt ons land dit jaar al over. Enkele daarvan gebruiken Oekraïnse vliegtuigtechnici nu al. De luchtmacht heeft vandaag 53 F-16's, maar wil overschakelen naar F-35 vliegtuigen. In Duitsland is een peuter van 1,5 jaar overleden die in een warme auto was achtergelaten. Het meisje zat er al uren. De hulpdiensten probeerden het kind nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Op het WK voetbal heeft Colombia Oezbekistan verslagen met 1-3. Eerder vannacht versloeg Ghana Panama met 1-0. Engeland klopte Kroatië met 4-2. En gisteravond raakte Portugal niet voorbij de Democratische Republiek Congo 1-1. De Belgische volleybalvrouwen hebben in de Volley Nations League met 3-0 verloren in en tegen Turkije. Het was voor de Yellow Tigers hun eerste wedstrijd in de tweede competitieweek van die landencompetitie. Vandaag volgt al Brazilië. Een tropische donderdag met temperaturen tot 31 graden. Morgen zelfs 34 graden. En ook in het weekend houdt het hoogzomerweer aan.
4: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
5: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink Twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.
6: Serving my universe.
7: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

Back to the 80s op deze stralende donderdagochtend. Goedemorgen allemaal. Wishing I Was Lucky van Wet Wet Wet. Temperatuur vandaag tot 32 graden en zelfs volgende week temperaturen tot 35 graden. Dat vind ik er nu persoonlijk wel iets over. Maar in ieder geval een goedemorgen. Geniet van het zonnetje en van de muziek.

Night Calls van Duke Cocker hier op de radio. Colombia heeft gewonnen met 1-3 van Oezbekistan in het WK voetbal en Engeland gisteren 4-2 tegen Kroatië. En dan Portugal tegen Congo, toch wel opmerkelijk 1-1 is het geworden. Een beetje zoals de Rode Duivels die ook hadden moeten winnen tegen Egypte. Enfin, Steamy Windows vanochtend, Tina Turner.

Ze begon haar carrière bij Miami Sound Machine. En Oye Me Canto was een hit van Gloria Estefan. De week van de jaren 80 en 90 kan niet zonder de dansmuziek uit de 90s. Mackenzie en Jessie.

Tinky Toys hier, nog één keer. You have passed the test of time, waarvoor hartelijke dank. Het wordt vandaag een zeer warme dag met temperaturen tot 33 graden aan zee, iets koeler 24 graden. Morgen begint met zon, daarna meer kans op fel onweer. Het blijft tropisch warm tot 35 graden, ook in het weekend zonnig en lokaal kans op onweer. Maxima schommelen dan rond een graad of 30. Don't stop the music, y'all bro and people.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, grijpt in Oost-Vlaanderen ook in jouw buurt op klaartjeskaas.be.
4: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
5: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

Deze week was hij nog te zien op Canvas, dacht ik. In een programma dat ging over muziek. Dat kan ook niet anders. Elvis Costello had het over de grootste zeezender aller tijden. Radio Veronica. Enfin, dat zal wel toevallig geweest zijn. Chaka Demus en Pliers. Tease me, tease me. Just floating like

vrolijke deuntjes uit het begin van de jaren 90. West End en Sybil en The Love I Lost. Hier op Radioland van Maas. Straks van 9 tot 11. Non-stop hits uit de 80s en de 90s. In de week van de jaren 80 en 90. Gewoon genieten zonder al dat gelul van die vervelende presentatoren. Enfin, goed. Dit komt uit de jaren 80, uit de tijd van de beenverwarmers. Irene Cara en Fame.

In 1980 gingen we met z'n allen kijken naar de film Fame in de bioscoop. En toen hoorde je dit liedje voorbij komen. Dat was Irene Cara, die je nog kent van Flashdance, What a Feeling. Dit was Fame. Zometeen, zoals gezegd, 2 uur lang non-stop hits uit de 80s en de 90s in de week van de jaren 80 en 90. En Ronnie maakt zijn opwachting om 11 uur. Tot besluit van het ochtendprogramma. The Pretenders met Chrissie Hynde. Geniet ervan. Back on the Chain Gang.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Verkeersboetes worden vanaf 1 juli fors duurder. Er komt meteen 10% bij. De lichtste snelheidsboete stijgt naar €74. En wie betrapt wordt op gsm-gebruik achter het stuur, zal €200 moeten betalen. De verhoging van de boete stond in het regeerakkoord en moet helpen om de begroting in evenwicht te krijgen. Al maar meer sociale woningen in Vlaanderen staan voor een langere tijd leeg. Vorig jaar waren het er ruim 11.000. Dat blijkt uit het jaarverslag Wonen in Vlaanderen, dat de partij Anders heeft opgevraagd. Nochtans staan zowat 215.000 Vlamingen op de wachtlijst. Volgens bevoegd minister Hans Bonte zijn de meeste leegstaande sociale woningen dringend aan renovatie toe. Wie een sociale woning zoekt, moet daar nu gemiddeld 4 tot 5 jaar op wachten. En in grote steden duurt het zelfs nog lang. Om het tekort verder aan te pakken, wil de Vlaamse regering tegen 2042 zo'n 56.000 nieuwe sociale woningen bouwen. In het Amerikaanse Iowa en Illinois zitten tienduizenden mensen zonder elektriciteit. De staten werden gisteren getroffen door zeker 7 verschillende tornado's. De weerkundige diensten spreken van een bijzonder gevaarlijke situatie die uniek is voor deze maand. Over slachtoffers is nog niets bekend, maar de schade zou aanzienlijk zijn. Op verschillende plaatsen vielen bomen en elektriciteitspalen om en raakten wegen geblokkeerd. Op het WK voetbal heeft Colombia met 1-3 gewonnen van Oezbekistan. Daardoor komt Colombia alleen aan de leiding in zijn groep. Alle deelnemende landen hebben nu hun eerste groepswedstrijd gespeeld. De Rode Duivels hebben intussen opnieuw getraind voor de match van zondag tegen Iran. Maar naast Zeno de Bast waren Romelu Lukaku, Leandro Trossard en Charles de Ketelare daar niet bij. Lukaku en Trossard mochten wat rusten en de Ketelare heeft momenteel een verband rond de knie. Hoe dat komt is niet duidelijk, maar zijn deelname zondag zou niet in het gedrang komen. We krijgen een zonnige en zeer warme dag. De temperatuur kan plaatselijk oplopen tot 33 graden. Aan zee is het wat aangenamer. Daar wordt het zo'n 24 graden. Morgen starten we zonnig, daarna neemt de kans op onweer toe bij maxima tot 35 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.

0: radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: Cultuurcentrum Snikken Sint-Niklaas kent een vliegende start. Op de eerste verkoopdag van het nieuwe cultuurseizoen gingen meer dan 15.000 tickets de deur uit. Een record en bijna de helft meer dan vorig jaar. Ook de nieuwe vriendenpassen en abonnementen zijn erg populair. Volgens directeur Pieter Brakke werden in één weekend al meer dan 1.000 passen verkocht. Verschillende voorstellingen waren bovendien in enkele minuten uitverkocht. Intussen zijn alle 18 voorstellingen volzet en staan meer dan 1.000 mensen op de wachtlijst. Snik start het nieuwe seizoen in september. Het Huis van het Kind verhuist eind 2028 naar de bibliotheek op het Hendrik Heijmanplein in Sint-Niklaas. De werking krijgt een plek in een aanpalend gebouw als onderdeel van de geplande renovatie en uitbreiding van de BIEB. Volgens het stadsbestuur van Sint-Niklaas wordt het een uniek project in Vlaanderen, omdat cultuur, welzijn en opvoedingsondersteuning er samenkomen op één locatie. De stad onderzoekt ook of het Overkophuis mee kan aansluiten. De verhuis moet zorgen voor een betere bereikbaarheid en een nauwere samenwerking tussen de verschillende diensten. Wat er met de huidige locatie in de Kazernestraat gebeurt, is nog niet beslist. De N-VA in Lokeren vraagt dat een geplande audit van de stadswerking extra aandacht besteedt aan de meerkosten bij openbare werken en uitbesteedde opdrachten. Volgens de N-VA lopen de kosten van sommige projecten fors op, waardoor veel belastingsgeld verloren gaat. De audit wordt uitgevoerd door de VZW Audio en onderzoekt volgend jaar hoe de stad openbare werken gunt, opvolgt en controleert. De Schepen van Financiën zegt dat de bezorgdheden van de N-VA al vervat zitten in die auditopdracht. Die moet onder meer nagaan of controles correct verlopen en of extra kosten voldoende worden verantwoord.

0: zondag 21 juni is er Sip en Paint, vossenstreken en meesterwerken. Beleef een unieke creatieve namiddag op het pittoreske pleintje van Daknamdorp. Je schildert er jouw eigen interpretatie van de sluwe vos Reinaard, terwijl je geniet van een drankje. Dorpsplein van Daknam is dat van 15 uur tot 18 uur. Kostprijs €25, inclusief een welkomstdrankje. Inschrijven doe je via visitlokeren.recreatex.be. En meer info kan je ook bekomen bij Visit Lokeren op 09-235-31-05. Op woensdag 24 juni strijkt Catnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke Lo Christi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Catnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en families waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puinbroek.be/catnet. De laatste zaterdag van juni staat opnieuw in het teken van Locoda de Lokerse Kopjesdag. Het stadcentrum bruist dan van gezellige winkelstraten, kraampjes en terrassen. Je kan de zomerse trends ontdekken. Je kan ook een pauze nemen op een van de vele terrassen. En er is ook animatie met onder andere straatanimatie, kermisattracties. En ook Reinaard de Vos moet je in het oog houden, want met zijn vossenstreken laat hij zich zeker zien. Dansschool Diop die voegt daar een beeldende interpretatie aan toe. Op de markt en in de Kerkstraat van 11 uur tot 18 uur. Toegang is gratis. Info te vinden op lokeren.be/locoda.
1: De week van de jaren 80 en 90.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Verkeersboetes worden vanaf 1 juli fors duurder. Er komt meteen 10% bij. De lichtste snelheidsboete stijgt naar €74. En wie betrapt wordt op gsm-gebruik achter het stuur, zal €200 moeten betalen. De verhoging van de boete stond in het regeerakkoord en moet helpen om de begroting in evenwicht te krijgen. Al maar meer sociale woningen in Vlaanderen staan voor een langere tijd leeg. Vorig jaar waren het er ruim 11.000. Dat blijkt uit het jaarverslag Wonen in Vlaanderen, dat de partij Anders heeft opgevraagd. Nochtans staan zowat 215.000 Vlamingen op de wachtlijst. Volgens bevoegd minister Hans Bonte zijn de meeste leegstaande sociale woningen dringend aan renovatie toe. Wie een sociale woning zoekt, moet daar nu gemiddeld 4 tot 5 jaar op wachten. En in grote steden duurt het zelfs nog lang. Om het tekort verder aan te pakken, wil de Vlaamse regering tegen 2042 zo'n 56.000 nieuwe sociale woningen bouwen. In het Amerikaanse Iowa en Illinois zitten tienduizenden mensen zonder elektriciteit. De staten werden gisteren getroffen door zeker 7 verschillende tornado's. De weerkundige diensten spreken van een bijzonder gevaarlijke situatie die uniek is voor deze maand. Over slachtoffers is nog niets bekend, maar de schade zou aanzienlijk zijn. Op verschillende plaatsen vielen bomen en elektriciteitspalen om en raakten wegen geblokkeerd. Op het WK voetbal heeft Colombia met 1-3 gewonnen van Oezbekistan. Daardoor komt Colombia alleen aan de leiding in zijn groep. Alle deelnemende landen hebben nu hun eerste groepswedstrijd gespeeld. De Rode Duivels hebben intussen opnieuw getraind voor de match van zondag tegen Iran. Maar naast Zeno de Bast waren Romelu Lukaku, Leandro Trossard en Charles de Ketelare daar niet bij. Lukaku en Trossard mochten wat rusten en de Ketelare heeft momenteel een verband rond de knie. Hoe dat komt is niet duidelijk, maar zijn deelname zondag zou niet in het gedrang komen. We krijgen een zonnige en zeer warme dag. De temperatuur kan plaatselijk oplopen tot 33 graden. Aan zee is het wat aangenamer. Daar wordt het zo'n 24 graden. Morgen starten we zonnig, daarna neemt de kans op onweer toe bij maxima tot 35 graden.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren.
4: This is a test of the emergency broadcast system.
5: Herinner je nog die cassettebandjes, The Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Waas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
6: Dat kunnen gewoon niet pret worden.
7: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.
8: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse Gouda grijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, grijpt in Oost-Vlaanderen ook in jouw buurt op klaartjeskaas.be.

Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7 in After Dinner.

0: week van de jaren 80 en 90.
1: En dit is onze muziek.
0: Alleen maar 80s en 90s.

0: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Verkeersboetes worden vanaf 1 juli fors duurder. Er komt meteen 10% bij. De lichtste snelheidsboete stijgt naar €74. En wie betrapt wordt op gsm-gebruik achter het stuur, zal €200 moeten betalen. De verhoging van de boete stond in het regeerakkoord en moet helpen om de begroting in evenwicht te krijgen. Al maar meer sociale woningen in Vlaanderen staan voor een langere tijd leeg. Vorig jaar waren het er ruim 11.000. Dat blijkt uit het jaarverslag Wonen in Vlaanderen, dat de partij Anders heeft opgevraagd. Nochtans staan zowat 215.000 Vlamingen op de wachtlijst. Volgens bevoegd minister Hans Bonte zijn de meeste leegstaande sociale woningen dringend aan renovatie toe. Wie een sociale woning zoekt, moet daar nu gemiddeld 4 tot 5 jaar op wachten. En in grote steden duurt het zelfs nog lang. Om het tekort verder aan te pakken, wil de Vlaamse regering tegen 2042 zo'n 56.000 nieuwe sociale woningen bouwen. In het Amerikaanse Iowa en Illinois zitten tienduizenden mensen zonder elektriciteit. De staten werden gisteren getroffen door zeker 7 verschillende tornado's. De weerkundige diensten spreken van een bijzonder gevaarlijke situatie die uniek is voor deze maand. Over slachtoffers is nog niets bekend, maar de schade zou aanzienlijk zijn. Op verschillende plaatsen vielen bomen en elektriciteitspalen om en raakten wegen geblokkeerd. Op het WK voetbal heeft Colombia met 1-3 gewonnen van Oezbekistan. Daardoor komt Colombia alleen aan de leiding in zijn groep. Alle deelnemende landen hebben nu hun eerste groepswedstrijd gespeeld. De Rode Duivels hebben intussen opnieuw getraind voor de match van zondag tegen Iran. Maar naast Zeno de Bast waren Romelu Lukaku, Leandro Trossard en Charles de Ketelaere daar niet bij. Lukaku en Trossard mochten wat rusten en de Ketelaere heeft momenteel een verband rond de knie. Hoe dat komt is niet duidelijk, maar zijn deelname zondag zou niet in het gedrang komen. We krijgen een zonnige en zeer warme dag. De temperatuur kan plaatselijk oplopen tot 33 graden. Aan zee is het wat aangenamer. Daar wordt het zo'n 24 graden. Morgen starten we zonnig, daarna neemt de kans op onweer toe bij maxima tot 35 graden.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Ronnie van de Vijver.
4: Serving my universe.
5: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

Dan Hartman in 1980 met Relight My Fire. Heel goedemorgen. Het is donderdag vandaag. We zijn 18 juni en de eerste hittegolf van het jaar is begonnen. Met vanaf vandaag ook tropische temperaturen. Maar wij brengen gelukkig verfrissende muziek deze week. Muziek uit de jaren 80 en 90. Wat dacht je van Lisa Stansfield met Change?

We gingen terug naar 1989, naar de Londense clubscene, waar Soul to Soul een heel nieuwe sound neerzette. Een nummer dat trouwens nog altijd hetzelfde zegt als toen, namelijk blijf vooruitgaan. Straks zijn er nog eens de mannen met de baarden. Ja, ja, ZZ Top, daar heb ik het over. Maar eerst luisteren naar George Michael met Queen, Somebody to Love.

Elke dinsdagavond van 7 juli tot en met 18 augustus zakken opnieuw heel wat fijne artiesten af naar het Sint-Niklaas Romein de Vitspark. 7 artiesten mag Sint-Niklaas verwachten deze zomer, waaronder Paul Michiels en ook Ronnie Mossuze. Alle info vind je op www.parkies.be. Van donderdag 11 juni tot en met zondag 5 juli, gespreid over 3 weken, zijn er geweldige openluchtshows op het podium van de Casino Kiosk in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Gezelligheid is het codewoord tijdens Great Gigs in the Park, want voor elke concertavond worden slechts 700 tickets aangeboden. Je vindt alle info op decasino.be. Zaterdag 20 juni is er in Lokeren open deurdag bij de Kunstacademie Terbeuken. Een bruisende plek voor kunst, emotie, verbeelding voor kinderen, jongeren en volwassenen die muziek, beeld en woord willen ontdekken. In de Kunstacademie in de Groendreef 8 is dat van 10 uur tot 15 uur. Toegang is gratis en alle info is te vinden op kunstacademieterbeuken.be.

Je hoorde vandaag Hakuna Matata in de versie van Jimmy Cliff en Lebo M. De hele week lang hier nog. De week van de jaren 80 en 90 bij Land van Waas. En zo komen we terug naar de jaren 80 nu met Steve Winwood. Een man die al sinds de 60's meedraait. Hij vond zichzelf uit met een mandoline. In 87 deed hij dat. Het is trouwens een nummer dat hij schreef in een moeilijke periode, maar het groeide uit tot een van zijn grootste 80 klassiekers. Hier is hij met Back in the High Life Again.

We zaten even midden jaren 80. Italië was toen de broedplaats van dansvloermuziek. En een van de kleurrijkste acts uit die periode was Fun Fun. Een studioproject van twee Italiaanse producers met verschillende zangeressen achter de microfoon en modellen op het podium natuurlijk. En ze braken door met het nummer dat we daarnet hoorden, The Happy Station. Ondertussen bijna 12 uur. Ik ben er morgen weer om 11 uur. En dit is nog In Excess met Suicide Blonde.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Dessel is een Duitse man van 47 overleden nadat hij onwel was geworden op de camping van het festival Graspop. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden niet veel meer doen. Hij overleed in het ziekenhuis. Alles wijst erop dat de man een natuurlijke dood is gestorven. De organisatoren nemen vandaag extra maatregelen tegen de hitte. Zo komen er extra waterpunten op de weide en vernevelaars om de festivalgangers af te koelen. Als het van minister van Consumentenzaken Rob Beenders afhangt, zullen geschenkbonnen in de toekomst zeker 2 jaar geldig blijven. Hij dient daarvoor een wetsvoorstel in. Nu is elke handelaar vrij om te bepalen hoe lang je een cadeaubon mag gebruiken. Volgens Beenders belanden veel bonnen daardoor uiteindelijk in de prullenmand en dat wil hij vermijden. Daarnaast wil de minister dat beurtenkaarten voor bijvoorbeeld het zwembad of de fitness 1 jaar geldig blijven. Oekraïne heeft Rusland afgelopen nacht onder vuur genomen met honderden drones. Het zou gaan om een van de grootste aanvallen tot nog toe. Oekraïnse troepen hadden het vooral gemunt op de hoofdstad Moskou en de omliggende regio. Daarbij is de olieraffinaderij van Moskou geraakt en ontstond brand. Op beelden die circuleren op sociale media zijn grote rookpluimen en hevige vlammen te zien. De 4 grote luchthavens in de hoofdstad gingen tijdelijk dicht en tal van vluchten werden geschrapt of omgeleid. Reizigers en personeelsleden werden naar schuilplaatsen gebracht. In het Afrikaanse land Liberia heeft de douane meer dan 200 kilogram samengeperste cocaïne in beslag genomen. De drugs hebben een straatwaarde van ruim 17 miljoen euro. De vangst gebeurde 10 dagen geleden al, maar raakte nu pas bekend. Ze vond plaats net voor een passagiersvlucht van Brussels Airlines naar Europa zou vertrekken. Wellicht zit de Nederlander Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, achter de drugstrafiek. De man staat op de lijst van meest gezochte drugscriminelen in Europa en houdt zich mogelijk schuil in Sierra Leone, een buurland van Liberia. Het is zonnig en tropisch warm, maxima van 24 graden aan zee tot 33 in het binnenland. Morgen start de dag zonnig, maar de onstabiliteit neemt geleidelijk toe en dat kan leiden tot onweersbuien. We halen dan maxima tot 35 graden.
0: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.
5: Soultracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
6: Soultracks, elke zaterdagavond.

0: reclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix, met nu Toos Smet.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

De donderdagse lunchpauze van Land van Maas met muziek uit de jaren 80, 90 en Kim Wilde, Never Trust a Stranger. Onder een stralende zon mag je nog luisteren het komende uurtje naar de hits van onder andere Chris Rea, Janet Jackson, UB40 en Roxette. We zijn vertrokken.

0: QB40. Vandaag is het nog redelijk draagbaar van temperaturen. Als je ergens onder een boom in de schaduw gaat zitten en je zorgt dat je een briesje kan meepakken, is het echt super, super aangenaam tijdens de lunchpauze. Smakelijk!
1: Radio Land van Waas.
2: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
3: 'S Ochtends bij het ontbijt.
4: Schatteke, waar is Klaartje?
3: Verstopt in je lunchpakket.
5: Joepie, Klaartje!
3: 'S Avonds in de zetel.
6: Help, Klaartje is in de mosterd gevallen.
3: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse Gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
7: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
8: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: De week van de jaren 80-90 bij Radioland van Maas is aan de laatste dagjes toe. Dus profiteren van muziek zoals deze van Case Choice.
1: Radioland van Maas, regionieuws.
2: Cultuurcentrum Snik in Sint-Niklaas kent een vliegende start. Op de eerste verkoopdag van het nieuwe cultuurseizoen gingen meer dan 15.000 tickets de deur uit. Een record en bijna de helft meer dan vorig jaar. Ook de nieuwe vriendenpassen en abonnementen zijn erg populair. Volgens directeur Pieter Brakke werden in één weekend al meer dan 1.000 passen verkocht. Verschillende voorstellingen waren bovendien in enkele minuten uitverkocht. Intussen zijn alle 18 voorstellingen volzet en staan meer dan 1.000 mensen op de wachtlijst. Snik start het nieuwe seizoen in september. Het Huis van het Kind verhuist eind 2028 naar de bibliotheek op het Hendrik Heijmanplein in Sint-Niklaas. De werking krijgt een plek in een aanpalend gebouw als onderdeel van de geplande renovatie en uitbreiding van de BIEB. Volgens het stadsbestuur van Sint-Niklaas wordt het een uniek project in Vlaanderen, omdat cultuur, welzijn en opvoedingsondersteuning er samenkomen op één locatie. De stad onderzoekt ook of het overkophuis mee kan aansluiten. De verhuis moet zorgen voor een betere bereikbaarheid en een nauwere samenwerking tussen de verschillende diensten. Wat er met de huidige locatie in de Kazernestraat gebeurt, is nog niet beslist. De N-VA in Lokeren vraagt dat een geplande audit van de stadswerking extra aandacht besteedt aan de meerkosten bij openbare werken en uitbesteden opdrachten. Volgens de N-VA lopen de kosten van sommige projecten fors op, waardoor veel belastingsgeld verloren gaat. De audit wordt uitgevoerd door de VZW Audio en onderzoekt volgend jaar hoe de stad openbare werken gunt, opvolgt en controleert. De schepen van Financiën zegt dat de bezorgdheden van de N-VA al vervat zitten in die auditopdracht. Die moet onder meer nagaan of controles correct verlopen en of extra kosten voldoende worden verantwoord.
3: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.

0: Prince, the most beautiful girl in the world. Weet je wat ook heel mooi zal worden? De Reinaert Galerij in de Stationstraat. Na de renovatie of na de hele vernieuwing van die galerij. Het wordt eigenlijk een hele open doorsteek. Ik zag er tekeningen van. Met veel groen en heel mooi. Maar er is één probleem. Het kostenplaatje is plots enorm verhoogd met een paar miljoen. Dus ik heb geen idee of het allemaal wel zal doorgaan. Wordt vervolgd.
1: Waaslands beste muziekmix. Radio Land van Waals.

New Edition, dat was ook zo'n groepje uit de jaren 90 hier met Candy Girl. Een hele goede middag iedereen. Ik denk dat er nu veel mensen zullen zeggen, oh, want dit is een nummer. Begin jaren 90, eind jaren 80, dat voor veel mensen denk ik heel veel herinneringen zal opwekken. Goede of minder goede, dat hangt van de situatie af. Gary Moore.

0: Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Dessel is een Duitse man van 47 overleden nadat hij onwel was geworden op de camping van het festival Graspop. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden niet veel meer doen. Hij overleed in het ziekenhuis. Alles wijst erop dat de man een natuurlijke dood is gestorven. De organisatoren nemen vandaag extra maatregelen tegen de hitte. Zo komen er extra waterpunten op de weide en vernevelaars om de festivalgangers af te koelen. Als het van minister van Consumentenzaken Rob Beenders afhangt, zullen geschenkbonnen in de toekomst zeker 2 jaar geldig blijven. Hij dient daarvoor een wetsvoorstel in. Nu is elke handelaar vrij om te bepalen hoe lang je een cadeaubon mag gebruiken. Volgens Beenders belanden veel bonnen daardoor uiteindelijk in de prullenmand en dat wil hij vermijden. Daarnaast wil de minister dat beurtenkaarten voor bijvoorbeeld het zwembad of de fitness 1 jaar geldig blijven. Oekraïne heeft Rusland afgelopen nacht onder vuur genomen met honderden drones. Het zou gaan om een van de grootste aanvallen tot nog toe. Oekraïnse troepen hadden het vooral gemunt op de hoofdstad Moskou en de omliggende regio. Daarbij is de olieraffinaderij van Moskou geraakt en ontstond brand. Op beelden die circuleren op sociale media zijn grote rookpluimen en hevige vlammen te zien. De 4 grote luchthavens in de hoofdstad gingen tijdelijk dicht en tal van vluchten werden geschrapt of omgekeerd. Geleid. Reizigers en personeelsleden werden naar schuilplaatsen gebracht. In het Afrikaanse land Liberia heeft de douane meer dan 200 kilogram samengeperste cocaïne in beslag genomen. De drugs hebben een straatwaarde van ruim 17 miljoen euro. De vangst gebeurde 10 dagen geleden al, maar raakte nu pas bekend. Ze vond plaats net voor een passagiersvlucht van Brussels Airlines naar Europa zou vertrekken. Wellicht zit de Nederlander Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, achter de drugstrafiek. De man staat op de lijst van meest gezochte drugscriminelen in Europa en houdt zich mogelijk schuil in Sierra Leone, een buurland van Liberia. Het is zonnig en tropisch warm, maxima van 24 graden aan zee tot 33 in het binnenland. Morgen start de dag zonnig, maar de onstabiliteit neemt geleidelijk toe en dat kan leiden tot onweersbuien. We halen dan maxima tot 35 graden.
2: This is a test of the emergency broadcast system.
3: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Waas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Waas.
4: Dat kun je gewoon niet fruit waren.
5: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
6: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
5: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
6: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
5: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
7: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
8: Vink Ramen en Deuren.
7: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
8: Let's Vink twice.
9: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Jeroen Verkruijsen.
10: Serving the universe.
11: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

Come to my aid van Simply Red. Goedemiddag, welkom. Iets over één. Het is de week van de jaren 80 en 90 hier bij Land van Waas. Ook de komende 3 uur heb ik nog van alles klaarstaan dat je misschien al lang niet meer gehoord hebt. Minstens 20 jaar. We gaan straks de oren verwennen. We beginnen met Xander de Bisonnier en zijn bende Volumia bij Land van Waas. Dit is Afscheid.

Ja, buitenhoogzomer binnen ook met Gypsy Kings en Soy. Het was een van die grote hits van hen. Eind jaren 80, begin jaren 90. Het was ook de tijd van de Lambada. Die tijd dus van tropische hits in de hitparades. En we gaan zo meteen gewoon door. Met Eden Collins.

0: ze hadden andere hits, dus dit klinkt misschien als een iets wat nieuw geluid. Wie weet, Crystal Waters en 100% Pure Love. En nu 100% weerkaarten voor het Waasland. Met zon en warmte vanmiddag een graad of 31. Dus ja, het is hoogzomer. En dat gaat gewoon door. Hè. Morgen naar 33 graden, wel 's avonds kans op een warmteonweer. Zaterdag 29 graden in het Waasland. En ook zondag zonnig met 29 graden. Radio Land van
1: Waas. Dit is de week van de jaren 80 en 90.
2: En dit is onze muziek.
1: Alleen maar 80s en 90s hits.
3: The next train will be leaving from platform.
1: De week van de jaren 80 en 90.
4: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen, en dat er mensen zijn die dansen, en dat er mensen zijn die innig zoenen, dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

Belle Perez en Hello World. En straks bij ons, ja, de slimste Waaslander. Die vraag loopt gewoon door, ook in de week van de jaren 80 en 90. En ook onderweg. Midnight Oil, Beds Are Burning.

0: Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Op donderdagmiddag. Tijd voor de vraag.
1: De slimste Waaslander.
0: Ja, ik heb hier een paar gebergtes in de wereld. Allemaal ferme hoogtes. De vraag is nu, wat is het hoogste gebergte van de vier? De Alpen, de Pyreneeën, het Andesgebergte of het Atlasgebergte? Waar zijn de bergen het hoogste in de wereld? Het is een van de vier, hè? Alpen, Pyreneeën, Andesgebergte of het Atlasgebergte? Je antwoord is welkom via info@rlvw.be. Je hebt de tijd tot ongeveer 3:10. Dan ga ik het antwoord bekendmaken. Je speelt voor de eer van de slimste Waaslander. Alpen, Pyreneeën, Andesgebergte of het Atlasgebergte?

0: Closest Thing to Heaven bij Land van Waas in de week van de jaren 80 en 90. Donna Summer werd de Queen of Disco genoemd in de jaren 70, maar ook daarna leverde ze nog de ene na de andere hit af. Onder andere dit hier, Love is in Control, bij Land van Waas.
1: Oh.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Dessel is een Duitse man van 47 overleden nadat hij onwel was geworden op de camping van het festival Graspop. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden niet veel meer doen. Hij overleed in het ziekenhuis. Alles wijst erop dat de man een natuurlijke dood is gestorven. De organisatoren nemen vandaag extra maatregelen tegen de hitte. Zo komen er extra waterpunten op de weide en vernevelaars om de festivalgangers af te koelen. Als het van minister van Consumentenzaken Rob Beenders afhangt, zullen geschenkbonnen in de toekomst zeker 2 jaar geldig blijven. Hij dient daarvoor een wetsvoorstel in. Nu is elke handelaar vrij om te bepalen hoe lang je een cadeaubon mag gebruiken. Volgens Beenders belanden veel bonnen daardoor uiteindelijk in de prullenmand en dat wil hij vermijden. Daarnaast wil de minister dat beurtenkaarten voor bijvoorbeeld het zwembad of de fitness 1 jaar geldig blijven. Oekraïne heeft Rusland afgelopen nacht onder vuur genomen met honderden drones. Het zou gaan om een van de grootste aanvallen tot nog toe. Oekraïnse troepen hadden het vooral gemunt op de hoofdstad Moskou en de omliggende regio. Daarbij is de olieraffinaderij van Moskou geraakt en ontstond brand. Op beelden die circuleren op sociale media zijn grote rookpluimen en hevige vlammen te zien. De 4 grote luchthavens in de hoofdstad gingen tijdelijk dicht en tal van vluchten werden geschrapt of omgekeerd. Geleid. Reizigers en personeelsleden werden naar schuilplaatsen gebracht. In het Afrikaanse land Liberia heeft de douane meer dan 200 kilogram samengeperste cocaïne in beslag genomen. De drugs hebben een straatwaarde van ruim 17 miljoen euro. De vangst gebeurde 10 dagen geleden al, maar raakte nu pas bekend. Ze vond plaats net voor een passagiersvlucht van Brussels Airlines naar Europa zou vertrekken. Wellicht zit de Nederlander Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, achter de drugstrafiek. De man staat op de lijst van meest gezochte drugscriminelen in Europa en houdt zich mogelijk schuil in Sierra Leone, een buurland van Liberia. Het is zonnig en tropisch warm, maxima van 24 graden aan zee tot 33 in het binnenland. Morgen start de dag zonnig, maar de onstabiliteit neemt geleidelijk toe en dat kan leiden tot onweersbuien. We halen dan maxima tot 35 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix, met nu Jeroen Verkruijsen.
4: Serving the universe.
5: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

hele week herinneringen ophalen bij Land van Waas. Nog tot zondagavond, de week van de jaren 80 en 90. Met ook herinneringen van bij ons in Vlaanderen. Dit was een bom van een hit van de Kreuners. Nog altijd eigenlijk, hè? De Kreuners. Ik wil je.

0: toch altijd populair om een strip-act in te zetten. Ja, ja, Joe Cocker, you can leave your head on. En wat de rest betreft, doe uw ding, maar het is warm buiten, dus we zijn mild vandaag. En zometeen Rosella.
1: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-da.
2: Dit is de week van de jaren 80 en 90.
3: En dit is onze muziek.
2: Alleen maar 80s en 90s hits. De week van de jaren 80 en 90. Dit is de week van de jaren 80 en 90.

Cassius en Cassius 1999 bij Land van Waas. Wij keren terug naar 1991. Toen was dit een hit. En het was een beetje een vreemde eend in de bijt. Een klein kunstenaar die plots op een podium stond in 10 om te zien bij VTM, zo waar. Maar kijk, hij had een hit te pakken. Het was zijn enige echte grote hit van Wegbert. De Ebbenhouten Blues.

0: Het vroege geluid van de jaren 90 met M. People. Plastieke saxofoons inbegrepen. Moving on up bij Land van Waas. Bonnie Tyler is uit haar coma ontwaakt deze week, dus het gaat weer beter. Maar ze blijft erg ziek, benadrukken de artsen. Dus we blijven hopen dat het toch weer beter komt met Bonnie Tyler. Ze had ooit een hit met Shakin' Stevens in 1984. En die krijg je zo meteen.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
3: 'S Ochtends bij het ontbijt.
4: Schatteke, waar is Klaartje?
3: Verstopt in je lunchpakket.
5: Joepie, Klaartje!
3: 'S Avonds in de zetel.
6: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
3: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
7: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
8: Radio Land van Waas.
9: De nummer 1 in hits en classics. Dit is

DJ Sash en Rodriguez met Ecuador bij Land van Waas. Ja, deze week het WK voetbal nog volop bezig. Mijn vlag hangt uit van de duivels, maar er hangt ook bij mij thuis een Curaçaose vlag uit. Ik ga daar niet nog eens over beginnen, maar goed, ze hangt al uit. En Ecuador is ook een van de tegenstanders van Curaçao, denk ergens eind volgende week. De derde wedstrijd, dan treffen die elkaar. Ecuador is niet zo'n slecht voetballer, dus een nieuwe nederlaag is niet uitgesloten. Maar laten we ons vooral een voetbalfeest van maken. Vrienden, er is Olivia Newton-John en ELO.

0: Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het ziet er naar uit dat ons land soldaten zal sturen naar de zeestraat van Hormuz. Ze zouden moeten helpen om zeemijnen op te sporen en die onschadelijk te maken. Zoals bekend kunnen er binnenkort weer schepen varen door de zeestraat, omdat Iran en de Verenigde Staten een vredesakkoord bereikten. Door de straat van Hormuz passeert zowat een vijfde van de wereldwijde olie- en gastoevoer. De Oekraïense president Zelensky is in Brussel. Vanmorgen zat hij samen met premier De Wever en de ministers Prévot van Buitenlandse Zaken en Franke van Defensie. Zelensky is hier om extra militaire steun te vragen in de oorlog tegen Rusland. Hij dringt ook aan op nieuwe sancties tegen de Russen. Minister Franke heeft Zelensky alvast beloofd dat ons land eind dit jaar de eerste F-16 zal leveren. Dat was lang geleden al toegezegd. Na het overleg werd Zelensky ontvangen op het Koninklijk Paleis voor de lunch. Later vandaag neemt hij nog deel aan de Europese top in Brussel. Het aantal klachten over de werking van justitie neemt toe. Vorig jaar werden er ruim 420 dossiers geopend, of 20% meer dan in 2024. In 5 jaar steeg het aantal klachten zelfs met 85%. De cijfers komen van de Hoge Raad van Justitie die de klachten behandelt. De meeste gaan over gebrekkige communicatie en lange wachttijden. Volgens de Raad moet ze dringend meer bevoegdheden krijgen om sneller en efficiënter te kunnen optreden. Atlete Nafit Yam maakt volgende week zaterdag haar comeback na een afwezigheid van verschillende maanden. Ze zal dan in het Duitse Ratingen enkele onderdelen van de zevenkamp afwerken om er weer wat in te komen. Tiam laste een lange pauze in na de heisa op het WK in Tokio in september vorig jaar. Ze gaf daar op na een conflict met de Belgische Atletiek Federatie. Nafit Yam is drievoudig Olympisch kampioene in de zevenkamp. Het blijft zonnig en erg heet met in het binnenland maxima boven 30 graden. Aan de kust is het zo'n 24 graden. Tegen de avond is er kans op een plaatselijke onweersbui. Morgen krijgen we zwoel weer en ook dan kan het onweren bij maxima tot 35 graden.

0: radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix, met nu Jeroen Verkruijsen. Serving
1: the universe. Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

In ons hoofd jaren 90, dat was New Beat en House en het ging allemaal goed vooruit, maar niks van hè. Als je kijkt, hitlijsten van eind jaren 80, allemaal trage. Met onder andere Gloria Estefan, Don't Wanna Lose You, hier bij Radio Land van Waas. Welkom in de week van de jaren 80 en 90 met Peter Van Drey en Bubbler Ranks.

0: frelle einde. Whitney Houston, Where Do Broken Hearts Go bij Land van Waas. Het is tijd voor de ontknoping.
1: De slimste Waaslander. Het is gebeurd.
0: Je kreeg 4 gebergtes en wij zochten naar het hoogste gebergte. Je kreeg de Alpen, de Pyreneeën, het Andesgebergte en het Atlasgebergte. Allemaal behoorlijke hoogtes in de wereld. Alleen, wat is de hoogste? Zocht het Andesgebergte. Ja, dat is de hoogste. Gevolgd door de Alpen, daarna het Atlasgebergte en dan, och arme, die kleine Pyreneeën.

0: Dat is even wennen. Clouseau in het Engels was het in 1993 ook, maar het was geen succes. Zo ging ze snel terug naar het Nederlands. En de carrière was opnieuw gelanceerd. Clouseau, Take Me Down bij Land van Waas. Goedemiddag. Zometeen ja, nog meer hits en classics, want eerst de lokale agenda. Maar als je blijft luisteren, dan krijg je dit. Van Bad English, zometeen.
1: Lion City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lion City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl. Op woensdag 24 juni strijkt Catnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke Lo Christi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Catnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en families waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puinbroek.be/catnet. De laatste zaterdag van juni staat opnieuw in het teken van Locoda de Lokerse Kopjesdag. Het stadcentrum bruist dan van gezellige winkelstraten, kraampjes en terrassen. Je kan de zomerse trends ontdekken. Je kan ook een pauze nemen op een van de vele terrassen. En er is ook animatie met onder andere straatanimatie, kermisattracties. En ook Reinhard de Vos moet je in het oog houden, want met zijn vossenstreken laat hij zich zeker zien. Dansschool Diop die voegt daar een beeldende interpretatie aan toe. Op de markt en in de Kerkstraat van 11 uur tot 18 uur. Toegang is gratis. Info te vinden op lokeren.be/locoda.

0: 80 en 90.
1: En dit is onze muziek.
2: Alleen maar 80s en 90s.

Boys to Men, End of the Road bij Lantavas. Softcell komt eraan. En Torch.

Jasmin Kikkerkoel bij Landhavaas. Het is trouwens binnenkort 17 jaar geleden dat ze overleed. Maar 13 jaar daarvoor maakte ze nog Jasmin deze Kikkerkoel. In de week van de jaren 80 en 90 bij Landhavaas. Zometeen de achtertuin met Michiel en nu nog Nina bij Landhavaas. Hallo.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het ziet er naar uit dat ons land soldaten zal sturen naar de zeestraat van Hormuz. Ze zouden moeten helpen om zeemijnen op te sporen en die onschadelijk te maken. Zoals bekend kunnen er binnenkort weer schepen varen door de zeestraat, omdat Iran en de Verenigde Staten een vredesakkoord bereikten. Door de straat van Hormuz passeert zowat een vijfde van de wereldwijde olie- en gastoevoer. De Oekraïense president Zelensky is in Brussel. Vanmorgen zat hij samen met premier De Wever en de ministers Prévot van Buitenlandse Zaken en Franke van Defensie. Zelensky is hier om extra militaire steun te vragen in de oorlog tegen Rusland. Hij dringt ook aan op nieuwe sancties tegen de Russen. Minister Franke heeft Zelensky alvast beloofd dat ons land eind dit jaar de eerste F-16 zal leveren. Dat was lang geleden al toegezegd. Na het overleg werd Zelensky ontvangen op het Koninklijk Paleis voor de lunch. Later vandaag neemt hij nog deel aan de Europese top in Brussel. Het aantal klachten over de werking van justitie neemt toe. Vorig jaar werden er ruim 420 dossiers geopend, of 20% meer dan in 2024. In 5 jaar steeg het aantal klachten zelfs met 85%. De cijfers komen van de Hoge Raad van Justitie die de klachten behandelt. De meeste gaan over gebrekkige communicatie en lange wachttijden. Volgens de Raad moet ze dringend meer bevoegdheden krijgen om sneller en efficiënter te kunnen optreden. Atlete Nafi Thiam maakt volgende week zaterdag haar comeback na een afwezigheid van verschillende maanden. Ze zal dan in de Duitse Ratingen enkele onderdelen van de zevenkamp afwerken om er weer wat in te komen. Thiam laste een lange pauze in na de heisa op het WK in Tokio in september vorig jaar. Ze gaf daar op na een conflict met de Belgische Atletiek Federatie. Nafi Thiam is drievoudig Olympisch kampioene in de zevenkamp. Het blijft zonnig en erg heet met in het binnenland maxima boven 30 graden. Aan de kust is het zo'n 24 graden. Tegen de avond is er kans op een plaatselijke onweersbui. Morgen krijgen we zwoel weer en ook dan kan het onweren bij maxima tot 35 graden.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren.
4: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.
5: This is a test of the emergency broadcast system.
6: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juni draait Radioland van Waas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
7: Dat kun je gewoon niet fret worden.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.
8: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

Ik heb zo'n flauw vermoeden dat het elke dag wel feest is in de hemel. Aretha Franklin en George Michael, I knew you were waiting for me. En misschien was je dat ook een beetje aan het doen, je weet maar nooit. Een hele goede middag en fijn dat je luistert naar Radioland van Maas. De week van de jaren 80 en 90 ijsgekoelde hits uit twee decennia. Platen om duimen en vingers van af te likken. En terug te denken aan je jeugd. Met Seal, there is Kiss from a Rose.

Uit het album Mr. Bad Guy, het soloalbum van Freddie Mercury, toen hij een klein beetje in de clinch lag met Queen en I Was Born To Love You. En wist je dat van deze platen twee versies waren? De versie die hij maakte met Queen, met meer rockmuziek in. En dit was eerder de catchy versie, I Was Born To Love You, van Freddie Mercury. Don't I-

0: Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: De week van de jaren 80 en 90.

0: 1994, de Pretenders met in de hoofdrol Chrissy Hynde en I'll Stand By You.
1: Testing, one, two, testing, one, two, in the place to be.
0: De week van de jaren 80 en 90, met hier en daar platen bij waarvan je zegt, dat ken ik, maar zo lang geleden dat ik die nog eens heb gehoord en ik denk dat we er zo weer eentje op de kop hebben getikt. Alice, I Want You Just For Me was die ene grote hit voor de band Full Force.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: Cultuurcentrum Snik in Sint-Niklaas kent een vliegende start. Op de eerste verkoopdag van het nieuwe cultuurseizoen gingen meer dan 15.000 tickets de deur uit. Een record en bijna de helft meer dan vorig jaar. Ook de nieuwe vriendenpassen en abonnementen zijn erg populair. Volgens directeur Pieter Brakke werden in één weekend al meer dan 1.000 passen verkocht. Verschillende voorstellingen waren bovendien in enkele minuten uitverkocht. Intussen zijn alle 18 voorstellingen volzet en staan meer dan 1.000 mensen op de wachtlijst. Snik start het nieuwe seizoen in september. Het Huis van het Kind verhuist eind 2028 naar de bibliotheek op het Hendrik Heijmanplein in Sint-Niklaas. De werking krijgt een plek in een aanpalend gebouw als onderdeel van de geplande renovatie en uitbreiding van de BIEB. Volgens het stadsbestuur van Sint-Niklaas wordt het een uniek project in Vlaanderen, omdat cultuur, welzijn en opvoedingsondersteuning er samenkomen op één locatie. De stad onderzoekt ook of het Overkophuis mee kan aansluiten. De verhuis moet zorgen voor een betere bereikbaarheid en een nauwere samenwerking tussen de verschillende diensten. Wat er met de huidige locatie in de Kazernestraat gebeurt, is nog niet beslist. De N-VA in Lokeren vraagt dat een geplande audit van de stadswerking extra aandacht besteedt aan de meerkosten bij openbare werken en uitbesteden opdrachten. Volgens de N-VA lopen de kosten van sommige projecten fors op, waardoor veel belastingsgeld verloren gaat. De audit wordt uitgevoerd door de VZW Audio en onderzoekt volgend jaar hoe de stad openbare werken gunt, opvolgt en controleert. De schepen van Financiën zegt dat de bezorgdheden van de N-VA al vervat zitten in die auditopdracht. Die moet onder meer nagaan of controles correct verlopen en of extra kosten voldoende worden verantwoord.

90. En dit is onze muziek. Alleen maar 80s en 90s hits. De week van de jaren 80 en 90. You have passed the test of time. Michiel Tiron.

Bruce Springsteen uit een periode dat hij voor het eerst niet samenwerkte met de E Street Band. Dat was Human Touch en dat komt uit het gelijknamige album van Bruce Springsteen. Dat ook Human Touch heette, uiteraard. De week van de jaren 80 en 90 met deze Vlaamse band Soul Sisters en dit en The Way to Your Heart.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

Smithereens en Top of the Pops, wat trouwens een zeer bekend televisieprogramma was op de BBC en waar heel wat bekende artiesten hun opwachting maakten. En dan nu terug naar de jaren 80 met een liedje dat gaat over de zomer. Heimwee naar de zomer. Met de stem van Martha Davis, The Motels and Suddenly Last Summer.

Stereophonics, samen met Tom Jones, Mama Told Me Not To Come. Ik zou toch maar blijven, want ook tussen 5 en 6 trakteer ik je natuurlijk weer op 100% hits uit de 80's en de 90's. Want dit is de week van de jaren 80 en 90, zeker weten. Goed, en dan nu terug naar de jaren 80, 1983. Die fantastische hit van Michael Cimbello. She's a Maniac. We spreken elkaar na het nieuws.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het ziet er naar uit dat ons land soldaten zal sturen naar de zeestraat van Hormuz. Ze zouden moeten helpen om zeemijnen op te sporen en die onschadelijk te maken. Zoals bekend kunnen er binnenkort weer schepen varen door de zeestraat, omdat Iran en de Verenigde Staten een vredesakkoord bereikten. Door de straat van Hormuz passeert zowat een vijfde van de wereldwijde olie- en gastoevoer. De Oekraïense president Zelensky is in Brussel. Vanmorgen zat hij samen met premier De Wever en de ministers Prévot van Buitenlandse Zaken en Franke van Defensie. Zelensky is hier om extra militaire steun te vragen in de oorlog tegen Rusland. Hij dringt ook aan op nieuwe sancties tegen de Russen. Minister Franke heeft Zelensky alvast beloofd dat ons land eind dit jaar de eerste F-16 zal leveren. Dat was lang geleden al toegezegd. Na het overleg werd Zelensky ontvangen op het Koninklijk Paleis voor de lunch. Later vandaag neemt hij nog deel aan de Europese top in Brussel. Het aantal klachten over de werking van justitie neemt toe. Vorig jaar werden er ruim 420 dossiers geopend, of 20% meer dan in 2024. In 5 jaar steeg het aantal klachten zelfs met 85%. De cijfers komen van de Hoge Raad van Justitie die de klachten behandelt. De meeste gaan over gebrekkige communicatie en lange wachttijden. Volgens de Raad moet ze dringend meer bevoegdheden krijgen om sneller en efficiënter te kunnen optreden. Atlete Nafit Yam maakt volgende week zaterdag haar comeback na een afwezigheid van verschillende maanden. Ze zal dan in het Duitse Ratingen enkele onderdelen van de zevenkamp afwerken om er weer wat in te komen. Tiam laste een lange pauze in na de heisa op het WK in Tokio in september vorig jaar. Ze gaf daar op na een conflict met de Belgische Atletiek Federatie. Nafit Yam is drievoudig Olympisch kampioene in de zevenkamp. Het blijft zonnig en erg heet met in het binnenland maxima boven 30 graden. Aan de kust is het zo'n 24 graden. Tegen de avond is er kans op een plaatselijke onweersbui. Morgen krijgen we zwoel weer en ook dan kan het onweren bij maxima tot 35 graden.

0: de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
2: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.
3: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

En ook op het eind van je werkdag trakteren we je alleen maar voor de volle 100% op jaren 80 en 90 hits. In de week van de jaren 80 en 90. Een hele goede middag. En welkom, zullen wij het hier doen tot 6 uur? Lijkt me een goed idee. Dit is Oasis.

Juice Newton en Queen of Hearts, de week van de jaren 80 en 90, waar we natuurlijk ook aandacht hebben voor de dansmuziek uit de 90s. Dit is de band rond Anita Dot en Ray Slijngaard, beter bekend onder Anita en Ray van Too Unlimited natuurlijk. Dit is Wanna Get Up.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse Gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Op de valreep nog uit de jaren 90. Soul Searcher 1999 en Can't Get Enough. Laten we eens kijken naar het weer. Zonnig en warm, 33 graden. Ook morgen begint de dag met zon, maar wel opletten voor een fel onweer. Het blijft tropisch warm tot 35 graden. Ook in het weekend zonnig weer. Met de maxima die schommelen rond de 30 graden na. De week van de jaren 80 en 90 met zometeen het nieuws uit onze regio. Maar ook Isabella, shame, shame, shame. Maar eerst Janet Jackson. The Pleasure Principle is dit.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: Cultuurcentrum Snik in Sint-Niklaas kent een vliegende start. Op de eerste verkoopdag van het nieuwe cultuurseizoen gingen meer dan 15.000 tickets de deur uit. Een record en bijna de helft meer dan vorig jaar. Ook de nieuwe vriendenpassen en abonnementen zijn erg populair. Volgens directeur Pieter Brakke werden in één weekend al meer dan 1.000 passen verkocht. Verschillende voorstellingen waren bovendien in enkele minuten uitverkocht. Intussen zijn alle 18 voorstellingen volzet en staan meer dan 1.000 mensen op de wachtlijst. Snik start het nieuwe seizoen in september. Het Huis van het Kind verhuist eind 2028 naar de bibliotheek op het Hendrik Heijmanplein in Sint-Niklaas. De werking krijgt een plek in een aanpalend gebouw als onderdeel van de geplande renovatie en uitbreiding van de BIEB. Volgens het stadsbestuur van Sint-Niklaas wordt het een uniek project in Vlaanderen, omdat cultuur, welzijn en opvoedingsondersteuning er samenkomen op één locatie. De stad onderzoekt ook of het Overkophuis mee kan aansluiten. De verhuis moet zorgen voor een betere bereikbaarheid en een nauwere samenwerking tussen de verschillende diensten. Wat er met de huidige locatie in de Kazernestraat gebeurt, is nog niet beslist. De N-VA in Lokeren vraagt dat een geplande audit van de stadswerking extra aandacht besteedt aan de meerkosten bij openbare werken en uitbesteden opdrachten. Volgens de N-VA lopen de kosten van sommige projecten fors op, waardoor veel belastingsgeld verloren gaat. De audit wordt uitgevoerd door de VZW Audio en onderzoekt volgend jaar hoe de stad openbare werken gunt, opvolgt en controleert. De Schepen van Financiën zegt dat de bezorgdheden van de N-VA al vervat zitten in die auditopdracht. Die moet onder meer nagaan of controles correct verlopen en of extra kosten voldoende worden verantwoord.
2: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.

0: 90s hits. De week van de jaren 80 en 90.
1: Michiel Tiron.

Gebroeders Campbell van UB40 werkte toen samen met Robert Palmer en maakte dit liedje. I'll be your baby tonight. In de jaren 80, dat waren de jaren van Doe Maar. Heerlijke ska en reggae.

en de band Duaar met Nachtzuster. Zometeen onze lokale agenda. Heb jij nieuws voor ons voor de komende zomervakantie? Laat dat gerust eens even weten. Stuur dat door naar info@rlvw.be als je iets organiseert in de zomervakantie. En wij stoppen dat zomaar in onze lokale agenda. Die komt er zometeen aan. Maar ook Terrence Trent D'Arby, Khaled en Blue Blood nu. Hold the line.

0: Elke dinsdagavond van 7 juli tot en met 18 augustus zakken opnieuw heel wat fijne artiesten af naar het Sint-Niklaas Romein de Vitspark. 7 artiesten mag Sint-Niklaas verwachten deze zomer, waaronder Paul Michiels en ook Ronnie Mossuze. Alle info vind je op www.parkies.be. Van donderdag 11 juni tot en met zondag 5 juli, gespreid over 3 weken, zijn er geweldige openluchtshows op het podium van de Casino Kiosk in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Gezelligheid is het codewoord tijdens Great Gigs in the Park. Want voor elke concertavond worden slechts 700 tickets aangeboden. Je vindt alle info op decasino.be. Zaterdag 20 juni is er in Lokeren open deurdag bij de Kunstacademie Terbeuken. Een bruisende plek voor kunst, emotie, verbeelding voor kinderen, jongeren en volwassenen die muziek, beeld en woord willen ontdekken. In de Kunstacademie in de Groendreef 8 is dat van 10 uur tot 15 uur. Toegang is gratis en alle info is te vinden op kunstacademieterbeuken.be.
1: Dit is Radio Land van Waas.

Muziek uit Algerije, Khaled en Aisha. De muziek die hij maakte noemde men Rai-muziek. Maar hij combineerde dat met wat moderne popmuziek en het werd een internationale hit, ook in Frankrijk. Aisha, écoute-moi. In de week van de jaren 80 en 90. Dit is de Britse band Blow Monkeys. Een internationale doorbraak met Duncan, Digging Your Scene.

kent ze natuurlijk van die andere hit, It Doesn't Have to Be This Way. Dat waren Blue Monkeys en Digging Your Scene. Richting 6 uur, zometeen gaan we lekker verder met al die hits uit de 80s en de 90s in de week van de jaren 80 en 90.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De verwoestende brand in een loods in Anderlecht anderhalve week geleden is waarschijnlijk een ongeluk. Dat blijkt uit de eerste elementen van het onderzoek, zegt het Brusselse parket. Een loods waar onder andere elektrische stepslagen opgeslagen, ging volledig in vlammen op. Na de brand kwamen 4 mensen om. 2 onder hen konden pas dagen later gevonden worden onder het puin. In Antwerpen zijn voor het eerst volledig traceerbare Congolese diamanten op de internationale markt verkocht. Dankzij een nieuw systeem kan elke stap van de mijn in de Kasai-regio tot de verkoop in Antwerpen digitaal gevolgd worden. De sector werkt hiervoor samen met de Congolese autoriteiten en een technologiepartner. Het project moet kleinschalige mijnwerkers toegang geven tot internationale markten en zorgen voor een eerlijkere prijs voor hun diamanten. In Groningen in Nederland heeft de politie een minderjarig meisje opgepakt. Afgelopen nacht waren haar ouders, een koppel van 53, in verdachte omstandigheden omgekomen. Beiden lagen dood in hun woning. De politie gaat uit van een misdrijf, maar geeft geen verdere commentaar. De tiener mag voorlopig enkel contact hebben met haar advocaat. De tweede rit in de Baloise Belgium Tour, de vroegere Ronde van België, is gewonnen door Tim Merlier. De West-Vlaming, gisteren nog geklopt door Binyam Girmay, was in een nieuwe massaspurt met aankomst in Knokke-Heist sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. Merlier komt ook aan kop in het klassement. Na een dag bakken en braden is er vanavond en vannacht kans op onweersbuien die plaatselijk gepaard kunnen gaan met veel neerslag, hagel en felle windstoten. Nachtminima van 16 tot 21 graden. Morgen opnieuw tropisch warm tot 35 graden.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Johan Waterschoot.
2: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: Het origineel van dit liedje van Tight Fit, The Lion Sleeps Tonight, dateert al van in 1939 door een zekere Solomon uit Zuid-Afrika. Het waren later de Tokens die er in 1961 een grote wereldhit van maakten. En deze mensen van Tight Fit deden het nog een keertje over. The Lion Sleeps Tonight. De Leeuwenkoning, ik ga hem niet te wakker maken hoor. Zo dadelijk richting Rio de Janeiro met Samba de Janeiro van Bellini. Een hele fijne donderdagavond. Welkom in After Dinner met allemaal 80s en 90s hits.
1: Land van Waas.
2: Sounds
1: great. After Dinner met Johan Waterschoot.

0: Deze muzikale princess kwam in de helft van de jaren 80 toch nog even opzetten met een paar hits zoals deze I'll Keep On Loving You. Doe maar verder, prinsesje. Was ze ook een prinsesje op haar eigen vakgebied wel? Susan Vega met Mardina on the Wall.
1: Even if

0: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas. Gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Lokoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Lokoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/lokoda.
2: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Heirweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
3: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
4: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.
5: After Dinner met Johan Waterschoot.

In die tijd mocht het nog niet geweten zijn dat hij met Luc Appermond graag op die terrasjes in Rome had gezeten. Bart KL in 90 was dat. De week van de 80s en 90s. Van harte welkom. En zeker die muziek van toen. Christine W., daar kijk ik al naar uit, was een hitje in 94 met Feel What You Want uit de dance scene. Maar eerst deze rock'n'roll guys van The Machines. Don't Be Cruel. Don't

altijd een lekkere plaat om op te gaan dansen. Christine W. Wij zou ze ook waterschoot noemen. Feel what you want. Ik heb nog in de week van de jaren van de 80s en 90s Bob Marley. We gaan de reggae tour op met Iron, Lion en Zion.

0: 90.
1: En dit is onze muziek.
0: Alleen maar 80s en 90s hits.

is posthumaan uitgebracht, dus na zijn dood. In 92, men had nog wat banden liggen met de opnames van Bob Marley. En ze hebben er een beatje achter gestoken. The Wailers met Iron, Lion en Zion. Een man die heel wat grote hits schreef voor andere artiesten. Quincy Jones, wat een gevestigde waarde. In 81 durf je ook wel eens solo gaan met deze Aina Corrida. Welkom in de 80s en 90s.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
4: Radio Land van Bouw. After Dinner met Johan Waterschoot.

ze gaven toch een eigen stijl aan die popmuziek. In 88, de Pet Shop Boys en Art stonden ooit op het groot podium, de main stage, daar aan de grote kaai in Lokeren, op de Lokerse feesten natuurlijk. Voor mijn part mogen ze altijd nog eens afkomen. Puff Daddy nu met Faith Evans en I'll Be Missing You.

Late punkmuziek, zo zou je het kunnen omschrijven. The Smashing Pumpkins met 1979. Mijn lieve vrienden hier van de radio in het Waasland, tegenwoordig de nummer 1, want wij geven de beste muziekmix een hele week lang uit de 80s en 90s. Morgen wordt het verder smullen en vannacht blijft het hier maar duren. Maak er een hele fijne avond van. Ik ben er morgen terug naar Michiel voor een nieuwe afterdinner in de 80s en de 90s. Nu nog Scratty Politi, absoluut.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De verwoestende brand in een loods in Anderlecht anderhalve week geleden is waarschijnlijk een ongeluk. Dat blijkt uit de eerste elementen van het onderzoek, zegt het Brusselse parket. Een loods waar onder andere elektrische stepslagen opgeslagen, ging volledig in vlammen op. Na de brand kwamen 4 mensen om. 2 onder hen konden pas dagen later gevonden worden onder het puin. In Antwerpen zijn voor het eerst volledig traceerbare Congolese diamanten op de internationale markt verkocht. Dankzij een nieuw systeem kan elke stap van de mijn in de Kasai-regio tot de verkoop in Antwerpen digitaal gevolgd worden. De sector werkt hiervoor samen met de Congolese autoriteiten en een technologiepartner. Het project moet kleinschalige mijnwerkers toegang geven tot internationale markten en zorgen voor een eerlijkere prijs voor hun diamanten. In Groningen in Nederland heeft de politie een minderjarig meisje opgepakt. Afgelopen nacht waren haar ouders, een koppel van 53, in verdachte omstandigheden omgekomen. Beiden lagen dood in hun woning. De politie gaat uit van een misdrijf, maar geeft geen verdere commentaar. De tiener mag voorlopig enkel contact hebben met haar advocaat. De tweede rit in de Baloise Belgium Tour, de vroegere Ronde van België, is gewonnen door Tim Merlier. De West-Vlaming, gisteren nog geklopt door Binyam Girmay, was in een nieuwe massaspurt met aankomst in Knokke-Heist sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. Merlier komt ook aan kop in het klassement. Na een dag bakken en braden is er vanavond en vannacht kans op onweersbuien die plaatselijk gepaard kunnen gaan met veel neerslag, hagel en felle windstoten. Nachtminima van 16 tot 21 graden. Morgen opnieuw tropisch warm tot 35 graden.
2: This is a test of the emergency broadcast system.
3: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juni draait Radioland van Waas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popzangs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Waas.
4: Dat kun je gewoon niet fruit waren.
5: Een bouwplan? Daar houden we van.
6: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
5: Strak modern of landelijk klassiek?
6: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
5: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
6: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
7: Vink, ramen en deuren.
6: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
7: Let's think twice.
8: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
9: Soul Tracks, elke zaterdagavond, 3 uur lang, vanaf 19 uur op Radio.

0: reclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop. Serving
1: the universe. Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Lokoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Lokoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/lokoda.

0: naar het Sint-Niklaas Romein de Vitspark. 7 artiesten mag Sint-Niklaas verwachten deze zomer, waaronder Paul Michiels en ook Ronnie Mossuze. Alle info vind je op www.parkies.be. Van donderdag 11 juni tot en met zondag 5 juli, gespreid over 3 weken, zijn er geweldige openluchtshows op het podium van de Casino Kiosk in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Gezelligheid is het codewoord tijdens Great Gigs in the Park. Want voor elke concertavond worden slechts 700 tickets aangeboden. Je vindt alle info op decasino.be. Zaterdag 20 juni is er in Lokeren open deurdag bij de Kunstacademie Terbeuken. Een bruisende plek voor kunst, emotie, verbeelding voor kinderen, jongeren en volwassenen die muziek, beeld en woord willen ontdekken. In de Kunstacademie in de Groendreef 8 is dat van 10 uur tot 15 uur. Toegang is gratis en alle info is te vinden op kunstacademieterbeuken.be.
1: Radio Land van Waas.
2: Hits en classics.
1: Dit

0: Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De verwoestende brand in een loods in Anderlecht anderhalve week geleden is waarschijnlijk een ongeluk. Dat blijkt uit de eerste elementen van het onderzoek, zegt het Brusselse parket. Een loods waar onder andere elektrische stepslagen opgeslagen, ging volledig in vlammen op. Na de brand kwamen 4 mensen om. 2 onder hen konden pas dagen later gevonden worden onder het puin. In Antwerpen zijn voor het eerst volledig traceerbare Congolese diamanten op de internationale markt verkocht. Dankzij een nieuw systeem kan elke stap van de mijn in de Kasai-regio tot de verkoop in Antwerpen digitaal gevolgd worden. De sector werkt hiervoor samen met de Congolese autoriteiten en een technologiepartner. Het project moet kleinschalige mijnwerkers toegang geven tot internationale markten en zorgen voor een eerlijkere prijs voor hun diamanten. In Groningen in Nederland heeft de politie een minderjarig meisje opgepakt. Afgelopen nacht waren haar ouders, een koppel van 53, in verdachte omstandigheden omgekomen. Beiden lagen dood in hun woning. De politie gaat uit van een misdrijf, maar geeft geen verdere commentaar. De tiener mag voorlopig enkel contact hebben met haar advocaat. De tweede rit in de Baloise Belgium Tour, de vroegere Ronde van België, is gewonnen door Tim Merlier. De West-Vlaming, gisteren nog geklopt door Binyam Girmay, was in een nieuwe massaspurt met aankomst in Knokke-Heist sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. Merlier komt ook aan kop in het klassement. Na een dag bakken en braden is er vanavond en vannacht kans op onweersbuien die plaatselijk gepaard kunnen gaan met veel neerslag, hagel en felle windstoten. Nachtminima van 16 tot 21 graden. Morgen opnieuw tropisch warm tot 35 graden.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren? Wilt u het ganse jaar doorgenieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren. Twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.
4: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Lokoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Lokoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/lokoda.
1: Radio Land van Waas.
2: Waaslands beste muziekmix.
1: Dit is Radio Land van Waas. Dit is de week van de jaren 80 en 90.
3: En dit is onze muziek.
1: Alleen maar 80s en 90s.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Vlaams minister voor Mobiliteit Annick de Ridder zegt dat ze de besparingen op leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs nog wil bekijken, maar dat het doel van 139 miljoen besparing moet overeind blijven. Na een nieuwe storm van protest zei de minister in de parlementaire commissie Mobiliteit dat ze zal bekijken of er voor september nog met middelen kan geschoven worden. De voorbije dagen was er veel verontwaardiging omdat de schoolritten van sommige kinderen meer dan 2 uur zouden gaan duren en de bussen veel minder vaak zullen rijden. Het Hof van Beroep in Antwerpen heeft een man vrijgesproken voor de vermeende verkrachting en aanranding van 3 vrouwen. De beklaagde, een slechtziende man van 53, was in eerste aanleg nog veroordeeld tot 10 jaar cel. Maar toxicologisch onderzoek leverde geen bewijs op dat de vrouwen werden verdoofd. De man is nu vrijgesproken wegens redelijke twijfel. De man die zich vorige vrijdag urenlang verschanste in een leegstaand gebouw in Sint-Pietersleeuw in Vlaams-Brabant, blijft in de cel. De twintiger sloeg toen op de vlucht voor een politiecontrole en hield zich schuil in een gebouw dat hij dreigde in brand te steken. Speciale eenheden van de politie konden hem uiteindelijk overmeesteren. Het gerechtelijk onderzoek naar de feiten loopt nog. De Fransman Romain Grégoire heeft de 2e etappe van de Ronde van Zwitserland gewonnen. Hij was de snelste van een klein vluchtersgroepje. Onze landgenoot Emil Verstrengen zat ook in die groep en finishte 7e. De Sloveen Tadej Pogacar behoudt de leiding met bijna 3 minuten voorsprong op de Ecuadoraan Carapaz. En op het WK voetbal redt het Zuid-Afrika van Hugo Broos voorlopig zijn vel. Tegen Tsjechië, dat zijn eerste match ook had verloren, maakte Zuid-Afrika in het slot gelijk via strafschop. Zo bleef het 1-1 en hebben beide teams nu 1-6. In de ochtend spelen de 2 andere landen uit groep A, Zuid-Korea en thuisland Mexico, tegen elkaar met de koppositie in de poelen als inzet. Het koelt amper af in de nacht, minima van 16 tot 21 graden en een fikse onweersbui is wel overal mogelijk. Daarna opnieuw een bloedhete dag met lokaal pieken tot 35 graden en 's avonds weer kans op gedonder.
2: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
2: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste de keuze.
4: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.
5: Serving my universe.
6: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: 80 en 90.
1: En dit is onze muziek.
0: Alleen maar 80s en 90s hits. De week van de jaren 80.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Vlaams minister voor Mobiliteit Annick de Ridder zegt dat ze de besparingen op leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs nog wil bekijken, maar dat het doel van 139 miljoen besparing moet overeind blijven. Na een nieuwe storm van protest zei de minister in de parlementaire commissie Mobiliteit dat ze zal bekijken of er voor september nog met middelen kan geschoven worden. De voorbije dagen was er veel verontwaardiging omdat de schoolritten van sommige kinderen meer dan 2 uur zouden gaan duren en de bussen veel minder vaak zullen rijden. Het Hof van Beroep in Antwerpen heeft een man vrijgesproken voor de vermeende verkrachting en aanranding van 3 vrouwen. De beklaagde, een slechtziende man van 53, was in eerste aanleg nog veroordeeld tot 10 jaar cel. Maar toxicologisch onderzoek leverde geen bewijs op dat de vrouwen werden verdoofd. De man is nu vrijgesproken wegens redelijke twijfel. De man die zich vorige vrijdag urenlang verschanste in een leegstaand gebouw in Sint-Pietersleeuw in Vlaams-Brabant, blijft in de cel. De twintiger sloeg toen op de vlucht voor een politiecontrole en hield zich schuil in een gebouw dat hij dreigde in brand te steken. Speciale eenheden van de politie konden hem uiteindelijk overmeesteren. Het gerechtelijk onderzoek naar de feiten loopt nog. De Fransman Romain Grégoire heeft de 2e etappe van de Ronde van Zwitserland gewonnen. Hij was de snelste van een klein vluchtersgroepje. Onze landgenoot Emil Verstrengen zat ook in die groep en finishte 7e. De Sloveen Tadej Pogacar behoudt de leiding met bijna 3 minuten voorsprong op de Ecuadoraan Carapaz. En op het WK voetbal redt het Zuid-Afrika van Hugo Broos voorlopig zijn vel. Tegen Tsjechië, dat zijn eerste match ook had verloren, maakte Zuid-Afrika in het slot gelijk via strafschop. Zo bleef het 1-1 en hebben beide teams nu 1-6. In de ochtend spelen de 2 andere landen uit groep A, Zuid-Korea en thuisland Mexico, tegen elkaar met de koppositie in de poelen als inzet. Het koelt amper af in de nacht, minima van 16 tot 21 graden en een fikse onweersbui is wel overal mogelijk. Daarna opnieuw een bloedhete dag met lokaal pieken tot 35 graden en 's avonds weer kans op gedonder.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop. Serving
2: the Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop. Serving
1: the universe. Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

De week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: Kwestie.
1: En dit is onze muziek.
0: Alleen maar 80s en 90s hits.
2: The next train will be leaving from platform.
0: De week van de jaren 80 en 90.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

90. En dit is onze muziek. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.